0: Een van de verdachten, de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de fraude hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. I can...

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: my credit's no good.
1: Dit is ZFM. Kijk en luister live mee. Via zfm-live.nl.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal... zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers... met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore... waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen. Zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken geregeld. Het weer er nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat meldde Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
3: Beleef de tijd van weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Grammofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

Een bijzonder goedemorgen, luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. Het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. André van Duin komt eraan. Rob de Nijs hebben we voor u vandaag. En de eerstvolgende artiest is ook een welgedraaide artiest in dit programma. Het is Willem, roepnaam Wim Sonneveld, geboren in Utrecht op 28 juni 1917... en overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Was een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote drie van de Nederlandse... een van de grote drie, moet ik zeggen, dan moet ik het goed zeggen. Een van de grote drie van de Nederlandse cabaret. Na de Tweede Wereldoorlog worden ze beschouwd. En dat doet hij, die plek deelt hij samen met Toon Hermans en Wim Kan. En u hoort hem nu, zometeen, met zo heerlijk, rustig. Een plaat waar ik altijd heel rustig van word. En ik vind het echt altijd een hele toepasselijke plaat voor de zondagochtend. We hebben het plaatje Vissen. Van natuurlijk de man achter Baantje. Maar dit is het andere plaatje wat ik heel graag op zondag hoor als ik net wakker word bij een bak koffie. Wim Sonneveld met zo heerlijk.

0: ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig, yeah, yeah.
1: Ja, dat was een eigen compositie van mij. De zon schijnt. Ja, hoe kan het ook anders? Het is natuurlijk zomer. En daarvoor hoor u Wim Sonneveld. En Wim Sonneveld, daar hebben we nog meer muziek van. Onderweg, nu op de radio. Als je huilt, ben je een stakker. Maar eerst hoort u Wim Sonneveld met De Zomer van 1910. U hoort het hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. Wim Sonneveld alweer op de radio.

Ja, allemaal stukjes van Wim Sonneveld in dit programma. U hoorde Wim Sonneveld met Als je huilt, ben je een stakker. En de volgende artiest is niet Wim Sonneveld, maar we hebben een andere gevonden. Ik zei het in het begin van deze uitzending al. Rob de Nijs komt ook voorbij. Geboren als Robert Rob de Nijs, geboren in Amsterdam op 26 december 1942. En overleden in Bennekom op 16 maart 2025, dat is vorig jaar. Was een Nederlandse zanger en acteur en zijn muzikale loopbaan leverde in Nederland een reeks succesvolle nummers op. Waaronder Het Ritme van de Regen, opname 1963. Malle Ballen kennen we allemaal, 1975. Banger Hart, 1996, zijn enige nummer 1 hit die hij ooit gescoord heeft. En zijn albums zoals Met je ogen dicht, dat was in 1980. Die bereikte de top van de album Top 100 en verkochte meer dan 100.000 exemplaren. En voor zijn verdiensten voor de Nederlandse muziek werd hij in 2000 benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. En een jaar later ontving hij de Radio 2 Zendtijdprijs. Een onderscheiding voor artiesten die met een blijvende betekenis zijn voor de Nederlandse radio. Dus hij heeft heel veel bereikt in Nederland en zeker in de muziek. En hij heeft hele mooie muziek achtergelaten. U hoort nu Rob de Nijs met Zondag. Hoe kan het ook anders? Zandvoort uit Zandvoort in de vroege ochtend op zondag.

de tijd van weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

U hoorde Jamaica Johnny met Last Train to San Francisco. Ja, hij kwam voorbij uit de bak van Kort Draaier. Dat is degene die ons elke week weer al deze mooie muziek bezorgt. Uiteraard hebben we zelf ook nog een paar plaatjes. Maar het merendeel wordt geleverd door Kort Draaier. Die heeft echt een archief. Nou, ongelooflijk. Ik denk dat je daar een villa mee vol kan zetten met zoveel muziek als hij heeft. Als het allemaal... Als je dat allemaal op vinyl op zou stapelen, dan heb je aan een villa te weinig ruimte. En voor Jamaica Johnny hoorde die Spelbrekers met een medley van al hun grote hits. En de volgende artiest is ook een artiest die de laatste tijd weer veel voorbij komt. Ik kreeg een paar weken geleden een album van Kort Draaier. Het was een album van alle leuke liedjes van André van Duin. En André van Duin, die heet helemaal niet André van Duin. Zo kennen wij hem allemaal en zo kent u hem. Als artiest met zijn muziek en natuurlijk als cabaretier. En presentator, en regisseur, en zanger, en acteur, een revueartiest. Nederlandse komiek heet officieel Adrianus Marinus. Roepnaam Adrie Kivon. En het Algemeen Dagblad noemde hem in 2017 ruim een halve eeuw Nederlands grootste volkskomiek. En ook in Vlaanderen is Van Duin een zeer populaire komiek en televisiepersoonlijkheid. Ja, ik weet niet of het u ooit opgevallen is, maar zijn mond is altijd een beetje scheef. En ja... Dat is volgens mij, denk ik persoonlijk... Het kan natuurlijk ook genetisch zijn dat hij zo geboren is. Of een ongeluk, maar... Van al die typetjes die hij speelde... Dan moest hij altijd een beetje een rare bek trekken, om het maar zo te zeggen. En ja, uiteindelijk als je dat zo vaak doet... Dan blijft het mondje scheef staan. En echt waar, in zijn muziek hoor je dat hij heel serieus is. Maar als je een gesprek met hem wil... Hij is altijd grappig. Ik weet niet wat het is, maar... Het is een bijzondere man. U hoort hem nu, André van Duin. Want het is...

0: hij van het verkeer, doet zijn handje op en neer. Met die handen zei de zenuw van de Amstelstad. Als dat handje er niet was, zat het rijverkeer per as. Binnen 10 minuten dadelijk in het moeras. Een luxe Spaans wies, een vulles karofies, een etander of een stoere oude vries. Alles regelt zich naar mij, of ze binnen de goede bij, want ik heb procuratie van de burgerij. En nou afgelopen, en nog geen mens komt er meer hier voorbij. En nou afgelopen, er komt geen mens meer voorbij, een mens is maar een mens en een politieagent is geen perpetuum mobiel. Zo, stop daar, of ge zijt een kind des kantoorrechters.
1: Schot staan!
0: Zo beveel, vrouw Oberregierungsministeriaal Verwaltungsoberbeleuchtungsinspectorsraat.
1: Spreek je Duits?
0: Duits? Aber menschenskind, wenn ich anfange zu schimpfen, dann meint ze sofort, ich komme regelrecht von Moabit.
1: Wir sprechen ja Deutsch wie ein geborener Berliner.
0: Na, Kunststück. Meine Schwester ist Zimmermädchen in Doren bei der Auer, beim Ollen. Na.
1: Wo kann eine Dame sich in Amsterdam allein so ein bisschen amüsieren?
0: Mein Fräulein, eine Dame in Amsterdam kann sich überhaupt nur alleine amüsieren, weil es ist hier doch alles Deutsch. Wo wohnen Sie?
1: Schiller.
0: Ist Deutsch, also, wo essen Sie?
1: Bei Kaczynski.
0: Ist Deutsch, wo haben Sie Ihr Kleid gekauft?
1: Bei Gersum.
0: Ist doch alles Deutsch, wir haben eine ganze deutsche Kolonie hier. Wir haben sogar eine ganze deutsche Stadt hier in Holland.
1: So, wo ist denn das?
0: In Noordwijk. Als je daar Holland spreekt, word je er zo uitgeslagen, werden ze rausgeschmissen, aber sofort.
1: Sind Sie verheiratet?
0: De heen het weer, het is een mirakel, ze worden allemaal direct verkikkerd op me. Das heißt, Fräulein, ich war verheiratet, aber jetzt bin ich alleine, ich bin Witwer. Mevrouw is om zeep. Sie ist um Seife.
1: Schade, Sie sind so ein fescher Kerl.
0: Afblijven met je poten, anders ga je zo regelrecht naar de Beteringsschans. Ben jij nou een haartje krankzinnig? Nou vraag ik een mens, heb je nou ooit in je leven zoiets meegemaakt?

Ja, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Alhoewel, af en toe komt er wel eens een plaatje bij van wat een jonger plaatje, om het maar zo te zeggen. En zojuist hoorde u Ronnie Tober met Rozen voor Sandra. Daarvoor een opname uit 1930. Het was Louis Davids met De Agent van het Verkeer. En daarvoor hoorde u André van Duin. En nu we toch bezig zijn, ik heb dat album nog even zitten beluisteren. En er zitten zoveel mooie nummers. Ik zou er echt een heel programma van kunnen maken. Maar sommige mensen hebben iets van, ik vind hem leuk. En anderen zeggen, ik vind er helemaal niks aan. Dus ja, we moeten met iedereen een beetje rekening houden. Maar een ander nummer van André van Duin die u nu hoort is Hoe je heette, ben ik vergeten. En daar hebben mensen op een bepaalde leeftijd wel last van. Mijn moeder heeft er ook last van. Die kan je een heel mooi verhaal vertellen. En van dat verhaal van 10 minuten onthoudt ze misschien 2 woordjes. En binnen pak een beter minuut zijn ze het alweer vergeten. Het is heel zielig. Als je iets vraagt over vroeger, toen ze zelf een kind waren, dat weten ze bijna allemaal nog. Maar alles wat er op het moment, het korte termijnsgeheugen, zoals dat zo mooi heet,

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

Ja, u hoorde muziek van de Bietenbouwers met Anneliese. En daarvoor Willy Alberti met Marina, Marina, Marina. En tot zover ook dit uur van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u het gemist hebt, op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Uiteraard bedankt nog eventjes Cor Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Onderweg zometeen nog de Jonkertjes en de Joffers met 20 kleine vingertjes. Lou Bandy, en misschien nog nieuw voor, maar eerst hoort u hier een oud plaatje. Een vinylplaatje. Wie het gezongen heeft, ik heb echt werkelijk geen idee. Het staat er niet meer op, het is helemaal weggevaagd.

De korporaal zei eerst proef ik, geloof dat jullie tazen. Hij kreeg de hik en liet van schrik toen voor de dokter blazen. Tot de sergeant kwam van de week, die zong als lijk zo bleek. Wie

0: luitenant geaffecteerd. Zei, wie maakt hier nu mopjes? Ik heb de soep geïnspecteerd. Ze smaakt naar hazenhokjes. Geef acht rechts richten, kom nou lui. Wie tapte deze ui, hè? Ja, kom, zeg op. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan, hè? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? Die hele compagnie die heeft het eten laten staan. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Ten slotte kwam de kolonel, correct en afgemeten. Zij strafmarcheer het hele stel, ik ga in het zwijntje eten. En schokkende de heide door, zong de kompie in koor.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond luidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Rijlschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt. Met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz.

Een goedemorgen luisteraars en welkom bij ZFM Jazz op deze wat bewolkte zondagochtend. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Een speciaal welkom voor mijn trouwe luisteraars in Leiden en Den Haag en Leidschendam. En een special welcome as well for our English-speaking listeners. Und ein herzliches Willkommen an unsere deutschen Zuhörer, die in unserem schönen Dorf Zandvoort Urlaub machen. Zoals u op de ZFM Jazz Facebookpagina en mijn eigen Facebookpagina hebt kunnen lezen, draai ik deze uitzending, zogenaamde Crossover Jazz. Dat zijn jazzmuzici die klassieke muziek in een jazzy manier interpreteren. Of klassieke muzici die met hun klassiek instrument jazz spelen. Nou, welke muzici komen er zoal voorbij? De Swingle Singers, Oscar Peterson, Herbie Mann, Mark Matthijs, Miles Davis en Gil Evans, Peter Bates, Dave Brubeck Quartet met de New York Philharmonic Orchestra onder leiding van Leonard Bernstein, Louis van Dijk op kettingorgel en de wereldberoemde klassieke violist Judy Menuhin die zich waagt aan jazzrepertoire. Dus, relax, schenk nog een kop koffie in en geniet de komende twee uur van een jazzochtend met een wel heel bijzonder repertoire. Ik begon deze uitzending met een opname van de Swingle Singers uit 1962. Het was een opname van de LP Anyone for Mozart, Bach, Handel en Vivaldi. En wat u hoorde, dat was hun interpretatie van de Badinerie van de suite in B van Johann Sebastian Bach. En het was de bezetting van de Swingle Singers, de originele bezetting, want verderop in de 70er jaren was alleen nog Ward Swingle de naamgever die weer nieuwe zangers om zich heen had verzameld, maar dit was dus de originele bezetting. We gaan naar het tweede nummer en dat is het nummer Les Yeux Noirs, oftewel Zwarte Ogen. Het is een wereldberoemd lied. De oorsprong van dit nummer is gebaseerd op een gedicht van de Oekraïense schrijver Jevhen Rybinka uit 1843. En de wereldberoemde melodie werd gecomponeerd door de Duitse componist Florian Herman en was toen getiteld Vals Hommage uit 1879. Nou, dus uit interpretaties, dit stuk is door talloze artiesten gecoverd en ook jazzversies, Chet Atkins, Louis Armstrong, maar ook Zigeuner, op een Zigeuner-uitvoering en die gaan we beluisteren, namelijk het Rosenberg Trio van hun cd Live at the North Sea Jazz Festival 1992. Les yeux noirs, schwarze ogen.

Ja, dat waren de Rosenberg Broers met Zwarte Augen. We gaan weer naar een ander klassiek nummer wat geïnterpreteerd wordt door de Hi-Los. De Hi-Los, Willem Duis draaide in zijn programma altijd veel van de Hi-Los. Hij vond het een van de beste close harmony groups. En ik heb hier nu voor u klaarstaan van de Hi-Los een nummer gebaseerd op, en het is getiteld in het Engels nu Brahms Lullaby, maar het gaat dus om het Wiegenlied Goedenavond, Goedenacht van Johannes Brahms. Het werd voor het eerst gepubliceerd in 1868 als onderdeel van zijn Fünf Lieder opus 49. Maar hier hoort u dus een mooie close harmony uitvoering van dit nummer van Johannes Brahms door de Hi-Los.

Ja, dat waren de Hi-Lo's met de lullaby van Brahms, het wiegelied. Ik had het verleden week, toen ik Frits Landersberg te gast had hier al erover, de prachtige DVD Chez Louis, waar Frits en Edwin Corzilius en Jeroen de Rijk en Louis bezig waren met repeteren in het huis van Louis. Nog een nummertje speelde in de kroeg van Regine. En dan uiteindelijk ook een concert gaven in het kasteel van het dorp. Een spin-off van die DVD was een serie concerten daarna die ze in Nederland gaven. En wat ik nu heb klaarstaan, en dat was getiteld die CD, Mostly Mozart. Ook Louis was natuurlijk iemand die graag klassiek en jazz met elkaar mengde. Hij was daar een vurig pleitbezorger van. We luisteren hier naar Louis natuurlijk op piano, Edwin Corzilius op bas, Frits Landersberger op drums, het Baileo String Ensemble, Annie Tengberg op altviool, Marulka Gijssen en Sarah Koch op viool. Het was een opname uit 2006 in Theater de Vest in Alkmaar. Luistert u naar de interpretatie van Louis en zijn vrienden van het nummer van Mozart, Voi che sapete.

Ja, en dat was Louis van Dijk met zijn interpretatie van Mozart's Voi che sapete van Mozart. Ja, dan heb ik een cultnummer klaarstaan uit 1975. Op dat moment was in de jazz scene en ook in de klassieke wereld de ogen gericht op de pianist Keith Jarrett. Die zijn beroemde concert gaf in Keulen, wat naar de hand dan ook werd genoemd, de Keulen Concert, op 24 januari 1975. Sommige opnames, normaal draaien we opnames met maximaal 4 minuten, 5 minuten, maar omdat deze uitzending vaak over wat klassieke interpretaties gaan, heb ik de vrijheid genomen om ook nummers uit te kiezen die wat over die 5 minuten grens zijn gegaan. En een daarvan is deze opname, maar absoluut het beluisteren waard. Luistert u naar Keith Jarrett met het nummer Part 2C van het Keulen Concert.

Ja, en dat waren de klanken van Keith Jarrett met het tweede deel uit zijn concert. En dan het tweede deel, nummertje C. Even heel wat anders. We gaan uptempo. En wel met de Dutch Swing College Band. En de Dutch Swing College Band die gaat hun interpretatie doen van de ouverture voor de opera William Tell. Willem Tell, de opera. Oorspronkelijk getiteld Guillaume Tell, gecomponeerd door Gioacchino Rossini. De opera die ging in première in 1829 en was de laatste van Rossini's 39 opera's. Maar hier een opname van de Dutch Swing College Band uit 1960, nog met Peter Schilperoort op klarinet, Wiebe Buma op trompet, Oscar Klein op cornet, Wim Koolsteen op trombone, Arie Lichtert op bas, op banjo en gitaar, Bob van Over op bas en Martin Brenen op drums. Het is van hun verzamelcd The Band's Best. En daar komt hij dus, Rossini's ouverture Willem Tell.

Ja, dat was de Dutch Swing College Band met Rossini's Ouverture Wilhelm Tell. We gaan naar een andere componist en die ook weer verjazzed wordt. En wel Tchaikovsky. Piotr Ilyich Tchaikovsky. En het stuk wat we gaan luisteren komt van de Quintet du Haute Club de France met Django Reinhardt. Het nummer wat zij gaan vertolken is getiteld Tchaikovsky's Starry Night en is gebaseerd op het stuk En Février uit het bekende pianowerk Te Seizoenen, opus 37a van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Django Reinhardt nam deze swingende gitaarbehandeling op in januari-februari 1949 tijdens zijn opnamesessies in de stad Rome. Naast Django Reinhardt horen we Stefan Grappelli op viool, Gianni Safret op piano, Carlo Pecori op contrabas en Aurelio de Carolis op drums. Luistert u naar Tchaikovsky's Starry Night.

Ja, dat waren de klanken van Stefan Grappelli op viool en Django Reinhardt op gitaar. Met hun interpretatie van En Février van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Hertiteld als Tchaikovsky's Starry Night. We gaan wat horen van weer een Nederlandse muzikusartiest. En wel Chris Hinze, de dwarsfluitist. We luisteren naar een opname van de LP en na de hand ook CD uitgegeven Bach Meets Jazz. Johann Sebastian Bach is een eindeloze inspiratie voor heel veel jazzmuzici. En deze, deze LP werd geproduceerd door Ruud Jacobs bij CBS. Dat was de 70er jaren toen er een stroom van LP's bij CBS werd gemaakt. Door allerlei heel talentvolle en populaire jazzmuzici. We horen hier Chris Hinze op dwarsfluit. Louis van Dijk die op deze LP afwisselend op de piano, orgel en Fender piano speelt. Ik dacht op dit nummer dat hij de Fender piano speelde uit mijn hoofd. Jan Goudsmaart op gitaar, Koos Seriers op bas en Louis erbij op drums. Het is een opname uit 1974. We gaan luisteren naar het Allegro van het Brandenburgs Concert nummer 3 van Johann Sebastian Bach.

En dat was het Bandenborst concert nummer 3, geïnterpreteerd door Chris Hinze, bijgestaan door Louis van Dijk en nog een aantal anderen. Goed, we gaan snel door met een originele compositie van Jason Marsalis, een van de zonen van Ellis Marsalis, broer van Wynton. En het komt van zijn CD In a World of Mallets. De compositie is getiteld Ballet Class. En zijn compositie uit 2012 is sterk beïnvloed door klassieke akkoordwisselingen en klassieke structuren in deze compositie. Vandaar dat ik hem in het kader van crossover draai. Jason dus op vibrafoon, Austin Johnson op piano, Will Goble op bas en Dave Potter op drums. Ballet Class.

Ja, en ik draai Jason toch maar even weg, omdat ik nog een aantal andere nummers heb die ik voor het klokje van 11 uur aan u wil laten horen. En een daarvan is het volgende nummer, Dame Kyrieté Kanawa, een beroemde klassieke zangeres die zich nu waagt aan de muziek van Cole Porter. Kiri zingt in plaats van een van haar bekende aria's nu het Cole Porter nummer I've Got You Under My Skin.

Ja, en zo behandelt deze beroemde operazangeres een nummer van Cole Porter uit het Great American Songbook. U heeft natuurlijk allemaal wel gehoord, denk ik, van Jacques Lussier, die in de 70e jaren ook een aantal cd's uitbracht, gebaseerd op zijn interpretatie van allerlei verschillende Bach-composities. Ik heb in mijn verzameling een 3-disc box zitten, dus 3 cd's. En van die derde cd ga ik wat draaien. En u hoort dus Jacques Lussier op piano, Pierre Michelot op bas en Christian Garot op percussie. We luisteren naar het preludium nummer 2 in C-mol, Bachwerker Verzeichnis 847.

En dat waren de tonen van het Jacques Lussier trio met het preludium nummer 2 in C-mol van Johann Sebastian Bach. Het loopt tegen de klok van 11 en ik heb nog tijd voor één nummer. En dat is een jazz-uitvoering van een oud-Russisch volksliedje uit 1866. Het is de song van de Volga-bootman. En zoals ik zei, in 1866 werd dit de bladmuziek hiervan gepubliceerd. En het werd daarna de favoriete muziek van allerlei verschillende zangers. Maar ook jazzmuzici vonden dit nummer interessant. En heel bekend is het jazzarrangement van Bill Finnegan voor de band van Glenn Miller. En die uitvoering stond in 1941 nummer 1 in de US Jazz Charts. En gedurende een aantal weken. Nou, in Nederland werd dat opgepikt door de Biggles Big Band onder leiding van Adrie Braat met hun concert Live at the Blue Note in Amsterdam in 2022. Dus tot aan de nieuwsberichten gaan we eruit met The Song of the Volga Boatman.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ron van Kan met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al. Maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz.

Een goedemorgen luisteraars en welkom terug bij ZFM Jazz op deze nog steeds wat bewolkte zondagochtend. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Zoals ik al in mijn inleiding in het eerste uur zei, is deze hele uitzending staat in het teken van crossover jazz. En dat houdt in klassieke muziek op een jazzmanier geïnterpreteerd. Ofwel klassieke muzici die jazznummers spelen. Ik begon deze uitzending, althans dit tweede uur van de uitzending, met een Oscar Peterson trio met het nummer Yours Is My Heart Alone. Afkomstig van de beroemde aria Dein ist mein ganzes Herz van de operette Het Land van de Glimlach, Das Land des Lächelns, en werd gecomponeerd door de Oostenrijk-Hongaarse componist Franz Lehár. Het is een veel gespeeld nummer in de jazzscene. Kennelijk zijn de harmonieën dusdanig dat jazzmuzici ze heel graag spelen in een jazzy manner. Het volgende nummer is van Herbie Mann, de fluitist. De Amerikaanse fluitist. Herbie Mann componeerde dit nummer zelf. Het is getiteld Lady Bach. Maar de compositie is helemaal gebaseerd op de harmonieën zoals Bach die ook gebruikte in zijn composities. Het is een opname al hele tijd geleden, 1956, opgenomen in Hilversum, waarbij Herbie Mann op zijn fluit wordt bijgestaan door Pim Jacobs op piano, Ruud Jacobs op bas en Wessel Ilken op drums. Luistert u naar Lady Bach.

En dat was Herbie Mann met zijn compositie Lady Bach. Louis van Dijk heeft diverse manieren gevonden om met jazz en klassiek te stoeien. En ook weer nummers uit de popmuziek op een andere manier te verpakken. Een van de geslaagde experimenten, vind ik althans nog steeds, is de LP uit 1974. Louis van Dijk plays Lennon en McCartney op kerkorgel. Opgenomen, dacht ik, in de Grote Kerk in Naarden. Luistert u nu naar het Beatle-nummer op kerkorgel van de Beatles, getiteld For

Ja, Louis van Dijk was toch wel een meester. Als je ziet hoe hij een kerkorgel bespeelt met een nummer van Lennon en McCartney. In een Bach-stijl, maar tegelijkertijd toch ook op dat zware grote instrument. Toch een swingende interpretatie daarvan geeft. Goed, ik heb nu klaarstaan een nummer van de Belgische pianist Marc Matthijs. Van het album Bach Meet Jazz Again. Het is een verzameling op deze LP-CD van Bach-composities. En wij gaan luisteren naar de prelude van Bach 847 in C. Een hele mooie uitvoering met Bach uiteraard, maar ook weer die jazzy interpretatie. Marc Matthijs.

Mark Matthijs en de prelude Bachwerken voor Zeichnis 857. En hij gaf er de tweede titel aan, Autumn. Dan heb ik nu een nummer klaarstaan wat enige uitleg behoeft. En dat is het nummer Fontessa van het Modern Jazz Quartet. Fontessa is een van de belangrijkste en meest vernieuwende composities van jazzpianist John Lewis. Opgenomen door het Modern Jazz Quartet op 22 januari 1956. Het ruim 11 minuten durende stuk vormt het centrale middelpunt van het gelijknamige album Fontessa. Het album betekende een grote doorbraak voor de groep op het prestigieuze label Atlantic Records. En hoe zit het nummer in elkaar? Excuseer. Het nummer is door John Lewis volledig geschreven als een muzikale suite geïnspireerd door de 16e eeuwse Italiaanse Renaissance theatervorm Commedia dell'arte. Lewis probeerde de specifieke karaktertrekken en interacties van de traditionele theaterpersonages te vertalen naar jazz-improvisatie. Zo hebben we Harlekijn. Het stuk opent met de focus op dit personage. Vibrafonist Milt Jackson krijgt hier alle ruimte om volledig te improviseren op zijn vibrafoon. Dan de Pierrot. Deel 2 introduceert Pierrot met lyrische, iets wat zwierige en romantische pianoruns door John Lewis zelf. En deel 3, Pantaloon en Columbine. De suite beweegt zich uiteindelijk naar Pantaloon. De overkoepelende drietonige hoofdmelodie, het motief, fungeert volgens Lewis als de rode draad die symbool staat voor het vrouwelijke personage Columbine. Ja, normaal, ik zei het al, draaien we nummers van 4, max 5 minuten. Maar ik hoop dat u het op kunt brengen om deze 11 minuten aandachtig te luisteren. Ik vind het een van de allermooiste composities in de cool jazz gemaakt in de jaren 50 door John Lewis. Luistert u naar de suite Fontessa.

Ja, ik hoop dat u genoten heeft van deze suite van Tessa. Ik hoorde hem voor de eerste keer toen ik een jaar of 15 was. Heb toen gelijk die LP gekocht. Samen met nog zo'n andere iconische LP, Walkin' van Miles Davis. Dat waren mijn twee eerste jazzplaten. Goed, we gaan weer door met het programma. En wanneer we praten over klassiek en jazz en de mix daartussen, dan kan natuurlijk het Concerto de Aranjuez niet ontbreken. Ik heb een stukje van het album Sketches of Spain uit 1959... met Miles Davis en het orkest onder leiding van Gil Evans. En daarvan draai ik nu een van de takes. Het is een alternate take van het Concerto Part 2. En niet zo lang nummer deze keer. Slechts 3,5 minuten. Miles Davis en Gil Evans met het Concerto d'Aranjuez.

En dat was het Concerto d'Aranjuez met... Als u het goed luisterde, dan kon u ook nog de castagnetten op de achtergrond horen. Miles Davis en het orkest van Gil Evans. Ook Nederlandse pianist Peter Beets heeft een album uitgebracht... waarin hij jazz en klassiek probeert te verenigen. En dat album uit 2010 is getiteld Chopin Meets the Blues. Naast Peter op piano horen we een Amerikaanse begeleidingsbezetting, namelijk Joe Cohn op gitaar, Ruben Rogers op bas en Greg Hutchison op drums. Peter gaat hier spelen zijn jazzinterpretatie van de prelude in E mineur, opus 28, nummer 4 van Chopin.

En dat was Peter Bates met een prelude van Chopin. Van het album Chopin Meets the Blues. Ik heb nu weer wat heel bijzonders voor u klaarstaan. Ik denk dat weinigen dit album kennen. Het is de Dave Brubeck Quartet samen met de New York Philharmonic Orchestra onder leiding van Leonard Bernstein. De geboorte van dit album lag ten grondslag aan een live opname van het kwartet samen met de New York Philharmonic. Dat was een concert getiteld Dialogues for Jazz Combo en Orchestra. En de première daarvan was op 10 december 1959. De compositie, Dialogues for Jazz Combo en Orchestra, was van de broer van Dave Brubeck, Howard. En het viel in zulke goede aarde bij het publiek in New York dat men in 1961 er ook een studio-opname van maakte. Met aan de ene kant van het album, we praten nog over de LP-tijd, deze jazz dialogues. En aan de andere kant nummers van Leonard Bernstein, gespeeld door het Dave Brubeck Quartet. Het album was dan ook getiteld Bernstein Plays Brubeck Plays Bernstein. En we gaan luisteren naar een van die delen van die Dialogues for Jazz Combo en Orchestra, gecomponeerd door Dave's broer Howard, en wel de Allegro Blues.

0: FM Jazz.
1: Ja, we zijn alweer bijna aan het einde. Ik ga snel door met een unieke opname. De klassieke violist Yehudi Menuhin samen met jazzviolist Stefan Grappelli in een Cole Porter compositie I Get a Kick Out of You.

Ja, luisteraars, en zo zijn we alweer gekomen bijna bij het laatste nummer van dit programma. Terwijl we op de achtergrond nog de klanken van Grappelli en Menuhin horen. Ik hoop dat u deze uitzending bijzonder, maar ook leuk hebt gevonden. Ik heb geprobeerd eens een keer die connectie tussen klassieke muziek en jazz te belichten. En daarvoor een selectie gemaakt uit de vele opnamen die op dat gebied beschikbaar zijn. Dan komen we aan het laatste nummer. En dat is de Rias Big Band. En die gaan spelen Za ein Knaap ein Röslein. En dat is natuurlijk het wereldberoemde gedicht van Johann Wolfgang van Goethe. En op muziek gezet door Franz Schubert. We gaan er dus uit met de Rias Big Band.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt er opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. Auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort. De vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kregen een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drentsfriese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: girl do the same.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de derde en vierde etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. In gesprek met...

0: Welkom bij deze aflevering van In Gesprek Met. Ik ben Benno Veugen en we zijn begonnen met de fluit van een stoomlocomotief. En die staan centraal in deze uitzending. En daarvoor ga ik jullie de man voorstellen die er alles vanaf weet.
1: We gaan praten met Hiddo Schultz van de Stoomstichting Nederland, afgekort SSN. Want ja, om steeds Stoomstichting Nederland te zeggen, Hiddo, dat wordt een beetje...
2: Het is een goede mond vol.
1: Ja. wat ik eigenlijk gelijk met je... die naam, hè? Het is meestal stichting en dan komt wat er... Maar jullie hebben gekozen, 50 jaar geleden, gefeliciteerd, Stoomstichting Nederland. Heb je enig idee waarom die combinatie...
2: De oorspronkelijke oprichters, dat waren vijf mannen die vonden dat er te weinig stoom in Nederland was.
1: Ja.
2: En toen zijn ze begonnen met de locomotieven. Maar ook, we hadden een ferry op stoom en een graanelevator op stoom en een sleepboot op stoom. Dus het was veel meer als alleen het railvervoer. Dus daarom is men gezegd, we zijn eigenlijk een stichting die gek is op stoom.
1: Ja, ja.
2: Dus Stoomstichting en dan Nederland, omdat we in Nederland zaten.
1: Ja.
2: En niet alleen in Rotterdam.
1: Ja. Ik denk niet dat heel veel mensen dat weten, dat jullie ook inderdaad ook een stoomvaartuig hadden.
2: Dat klopt. Maar die is ook vrij snel afgestoten, omdat bleek dat zeg maar, de inkomsten die je met de treinen reed, gelijk in het zwarte gat van een graanelevator gingen.
1: Oh.
2: Want een graanelevator, ja, dat ding kan je laten draaien.
1: Ja.
2: Mensen zien het en vinden het al mooi, maar dan dat is de beleving weg.
1: Ja, precies.
2: Maar hij kost wel een hele hoop brandstof.
1: Ja.
2: Dus dat is vrij snel is dat afgestoten. Dus de maritieme tak is afgestoten en de railtak is gebleven.
1: En voor Rotterdam, want jullie zijn een Rotterdamse stichting, een beetje jammer.
2: Ja. Maar ja, goed, op een gegeven moment is het gewoon niet meer te betalen.
1: Nee.
2: Kijk, als je 1000 liter olie of dieselolie op een jaarbasis verstookt, moet je wel betalen, ook al lag de prijs veel lager.
1: Ja.
2: Alles was natuurlijk relatief.
1: Ja, precies. En even voor de leken onder ons, wat is een graanelevator?
2: Dat is zo'n... je ziet ze oude plaatjes dat als zo'n bulkcarrier met 300.000 ton graan uit Argentinië komt, dat moet gelost worden.
1: Ja.
2: Zo'n elevator, dat was eigenlijk een grote vacuümpomp die hing met een slurf als stofzuiger in het ruim. En die begon te zuigen en die pompte het dan, perste het dan zeg maar in de Rijnaken om het te vervoeren.
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk een soort grote stofzuiger
1: om
2: de lading te lossen.
1: Oké. Ja, het is wel gaaf om dat aan het werk te zien. Hoewel je er eigenlijk weinig van ziet waarschijnlijk.
2: Ja, nou, je hoort een hoop klang en weet ik veel wat allemaal. Hij bestaat nog steeds en hij heeft volgens mij niet afgelopen weekend, maar het weekend ervoor in Dordrecht nog bij de Dordt in Stoom gefunctioneerd.
1: Ja. Dus anderen hebben de zorg van deze machine opzicht.
2: Een aantal van die mensen die hebben dat opgenomen.
1: Ja,
2: Die hebben daarmee goede dingen. Want hij is ook volgens mij nu naar het havenmuseum gegaan. Dus hij is onder de pannen bij.
1: Ja. Nou, dat is fijn dat ook bewaard is gebleven voor het nageslacht.

0: muziek die past bij 50 jaar geleden, denk ik zomaar. Voor dit interview was ik afgereisd naar Rotterdam, waar de Stoomstichting Nederland is gehuisvest. En ik maakte dit interview ook voor de NVBS, spoorvereniging van toen en nu. Even luisteren waar we eigenlijk precies zitten. Maar we zitten hier natuurlijk op perron 1 van de Stoomstichting. In een restauratierijtuig. De NVBS heeft van het voorjaar een evenementje gehad. Met weliswaar niet met een locomotief van de SNN. Nee. Maar wel met de rijtuigen.
1: Ja, onze rijtuigen en hun gestikkerde lok.
0: Ja.
1: Hij is niet van de NVBS, maar hij is in de jubileumkleuren, zal ik het maar even zeggen, gestikkerd.
0: Ja. Ja. Maar dit rijtuig zat er volgens mij niet bij. Of hing hij erachteraan?
1: Dan zou ik op de plaatjes moeten terugkijken.
0: Oh, oké, nou ja, dat is ook verder niet zo belangrijk. Laten we even teruggaan naar de tijd. 50 jaar geleden, dus, om precies te zijn, 30 januari 1976 is de SNN opgericht. We hebben het al over het doel gehad. Hè, het bewaren van stoom aangedreven machines.
1: Zoveel mogelijk rijvaardig of gebruikswaardig.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En later is dat rijvaardig geworden.
0: Ja. Hoe lang ben jij al lid van die 55 jaar?
1: 41 jaar.
0: Oh, zo. En wat deed je als eerste hier?
1: Als eerste, mijn eerste karweitje was de zandvalpijpen van de 65, onze lok.
0: Ja.
1: Die nu bij de Veluwe in bruikleen staat. Die was toen zeg maar in groot onderhoud. En dan moesten de zandstrooipijpen weer gemonteerd worden.
0: Oké.
1: Okay. Dat zijn zeg maar pijpen van een inch diameter. Waar zand doorheen valt bij het remmen.
0: Ja.
1: Of bij het optrekken dat je wat vroeger op de sporen hebt. Want anders gaat die slippen doorslaan.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat wil je niet.
0: Ja, nee, precies. En in die 49 jaar...
1: Nee, nu 41
0: jaar, ja. Ja. Ben je dan eigenlijk zo opgeklommen of tot machinist?
1: Ja, bij gebrek en beter kom je boven blijven. Hè. Dus,
0: ja, maar ja, goed, je kan dus carrière maken bij de Stoomstichting.
1: Ja, ja, je kan carrière. Tot en met voorzitter.
0: Oh, tot en met. Maar die ambitie heb je niet.
1: Nee, die heb ik wel. Oh, ik ben ook geweest.
0: Oh, je bent er
1: twee keer zelfs.
0: Doe maar.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. En hoe is het dan om voorzitter te zijn van zo'n...
1: Nou, je bent een soort paal voor iedereen.
0: Ja, ja.
1: Je hebt overal de schuld van.
0: Ja.
1: En dat had allemaal beter gemoeten.
0: Ja.
1: Dus dan zeg je, nou oké, ik ruil met je. Ja, nee, dat was dan niet de bedoeling.
0: Nee, nee, nee, precies.
1: Maar dat is bij elke club, bij elke stichting, bij elke...
0: Ja, ja.
1: Je bent te laat om weg te duiken en dan ben je de voorzitter ineens. Oh. Dus, ja.
0: Maar het is... Het is, ik heb de indruk, het is een club van hardwerkende mensen. Het is echt Rotterdammers, hè? Niet lullen maar poetsen.
1: Ja, ja, ja, dat was de oorspronkelijke. Hè, want we hebben natuurlijk nu wat import hier en daar. We zijn niet een strikt Rotterdamse club, maar ja, de achtergrond is wel Rotterdams. En inderdaad, wat je zegt, niet lullen maar poetsen. Dat zit er nog wel in. En sommige mensen kunnen daar tegen en blijven. En sommige mensen kunnen er niet tegen en gaan naar... Dan na een week of 5, 6, het is toch niet wat ik ervan verwacht had.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, jij kon er blijkbaar wel tegen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Als je al 41 jaar hier over de vloer komt. Maar even terug naar de geschiedenis. Je had het al over vijf mensen, vijf kerels waarschijnlijk, die de Stoomstichting Nederland hebben opgericht. Maar waarom hebben ze dat eigenlijk gedaan?
1: Nou ja, om te beginnen waren ze onafhankelijk van elkaar bezig om in Duitsland, want in Nederland was er geen stoomlok meer te krijgen. Sorry. En die mannen waren in Duitsland bezig om een stoomlok te kopen. Een beetje onafhankelijk van elkaar. En dat werd een beetje een zorgenkindje voor de NS. Want ja, die zagen ineens allerlei vreemde... Hadden waan ideeën van, oh, dat gaat allemaal fout. En
0: allemaal hapsnurkers met stoomlocomotieven.
1: Stoomlocomotieven. Ja. En ze waren natuurlijk al vanaf 57 ontstoomd.
0: Ja.
1: Dus dat gaf alleen maar problemen.
0: Ja.
1: Dus die zijn toen een beetje bij elkaar gebracht. En hun idee was eigenlijk, hadden toen de tijd de SHM, Hoorn Medeblik, en de Veluwse stoommaatschappij, die zijn net een jaar ouder.
0: Ja, ja.
1: Die hadden zichzelf opgericht. En ja, om het een beetje in goede banen te leiden, zei de NS, ga eens praten met elkaar. Sorry. En ja, dan kom dan maar terug als het een beetje gestructureerd is.
0: Hmm.
1: En toen hebben ze dus de Stoomstichting opgericht.
0: Ja.
1: En om te beginnen 2 stoomlocomotieven gekocht in Duitsland.

0: Peter Schultz nam ons mee naar 1976 toen de Stoomstichting Nederland werd opgericht. In 1957 werd er gestopt met het rijden van stoomlocomotieven in Nederland, om in de jaren 1975 en 76 weer te worden aangeschaft, onder andere door de SSN. Ik heb hier nog een vraag over voor Hido. Heb je enig idee wat dat gekost heeft in die tijd?
1: Een leuke tweedehands auto.
0: Ja, ja. Nu?
1: Toen. Maar het is groot waarde. Oh. Als je zeg maar een beetje gaat rekenen met de schrootprijs van toen en 100 ton, 150 ton, dan kom je aardig in de recht. Ik schat zeg maar zoiets van tussen de 20 en de 25 D-mark.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. En als je dat omrekent naar euro's, dan...
1: Dan zit je nu op...
0: 40.000?
1: 40.000,
0: ja. Ja, ja, ja, oké. Nou ja, dat was eigenlijk toch wel een zak geld, hè?
1: Een behoorlijke brok geld.
0: Ja.
1: En dan had je hem nog niet hier.
0: Nee, precies.
1: Ze hebben dus een lok gekocht die nog in de keuring zat, zeg maar. Hè? Want het principe is dat stoomlok, net als auto's, gewoon APK'tjes moeten krijgen.
0: Ja.
1: Maar dan wat uitgebreider. En daarmee, een van de loks was nog had nog een geldige keuring. De andere niet meer.
0: Hmm.
1: Dus er zijn ook wel filmbeeldjes op YouTube te vinden. En die ene lok die heeft de andere getrokken hier naartoe in Rotterdam. En toen wist NS eigenlijk niet meer wat ze moesten doen met ons. Dus wij zijn begonnen op de rechte Maasoever.
0: Ja.
1: Rangeerterrein, dat is gewoon een stuk in Rotterdam. En er werden gelijk twee bielsen schuin in het spoor gelegd. Dat is een teken dat je dus niet meer verder mag.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus we werden gewoon opgesloten, zeg maar.
0: Hmm.
1: En dat was gelukkig langs een seinhuis. En het was wel in de buitenlucht. Dus men is voorzichtig begonnen met hier en daar wat onderhoud te plegen. De ketel moest gekeurd worden, want in Nederland heb je de ketelkeuring elke 2 jaar. Plus dat die ketel toegelaten moest worden.
0: Dat is best wel veel, hè? Elke 2 jaar.
1: Ja, ja, ja. Hmm. Maar ja, goed, dat is een stukje veiligheid.
0: Ja. Maar zijn die ketels zodanig aan slijtage onderhevig dat het...
1: Nou ja, kijk, het is water en staal, dat geeft gewoon roest.
0: Ja.
1: En je hebt dan natuurlijk maar dat is vrij technisch. Je hebt in het water zit kalk.
0: Ja.
1: Nou, die kalk die kan je via een bepaald middel zwevend houden en dan spuug je het uit.
0: Ja.
1: Maar je kan het ook, zeg maar, je kan ook er niets aan doen en dan slaat het neer op je buis en je pijpen, de binnenkant van je ketel.
0: Oh ja.
1: En daaronder kruipt dan een soort chemische reactie, elektrolytische reactie. Dat je allerlei pitcorrosie krijgt, putcorrosie. En dat gaat dan heel hard.
0: Hmm.
1: En ja, goed, de regels zijn nou helemaal zo. Dus moet je daaraan voldoen.
0: Dus het staal moet voor een bepaalde dikte blijven?
1: Ja, want anders dan. Alleen een uitdaging.
0: Ja, nou ja, het vervangen lijkt me ook al een hele uitdaging.
1: Ja, goed. Maar goed, daar heb je bedrijven voor.
0: Zeg. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dus,
0: en dat... ik heb begrepen, jullie eerste locomotief, de 23023. Ja. Dat vind ik zo'n leuke locomotief. Ja, ja. Alleen omdat ik kom uit Haarlem, ja. 023. Ja, dus ik heb wat met dat ding.
1: Ja,
0: dus,
1: het getal.
0: Ja, maar dat was jullie eerste locomotief...
1: Die bedrijfsvaardig was. Die,
0: ja, heeft dus ook,
1: die zat nog in de keuring toen hij uit Duitsland kwam.
0: Ja.
1: Maar omdat de ketel natuurlijk toegelaten moet worden in Nederland, hè, dat is wetgeving technisch, moest hij een ketelinspectiebeurt krijgen. En dat werd toen de tijd was de keurende instantie, of de goedkeurende instantie was het stoomwezen. Dat was gewoon een overheidsinstelling. En die kwam een inspecteur, die kwam... Als wij zeiden van nou, we hebben dat en dat gedaan en we hebben dat en dat geconstateerd, dan zei hij ja namen. En als we het gerepareerd hadden, kwam hij weer kijken en ja, ja, is goed.
0: Mm. En ging het zo makkelijk?
1: Nou, ik zeg het snel.
0: Oh.
1: Maar ja, aldoende leer je natuurlijk wel.
0: Ja, ja, ja.
1: En het is ook een kwestie van vertrouwen. Die man, die kan niet alles zien.
0: Nee. Dus,
1: maar je wil zelf ook niet het
0: nou ja, precies.
1: Op het wolkje gaan zitten tokkelen op je harp, omdat je wat vergeten bent.
0: Ja. Dat je ketel ontploft.
1: Ja, ja,
0: dat wil je inderdaad niet.

0: Dit is In Gesprek Met. Presentatie Benno Veugen op ZFM.
1: Ah, lekker hè. The Temptations met Papa is een Rolling Stone. Eerder had ik het al over de NVBS, rouwvereniging van toen en nu. En nu blijkt dat deze vereniging al vroeg in de geschiedenis van de Stoomstichting Nederland contact met elkaar hadden.
2: Maar in 1977, om precies te zijn, het tweede weekend september van 1977, reed hij 23.023 al met een clubje van de NVBS.
3: Ja, ja.
2: Dat was eigenlijk de eerste rit, hè?
3: Dat was volgens mij de eerste rit naar Rijnen, volgens mij was dat toen.
2: Ja,
3: maar dan weet ik niet uit mijn hoofd, maar
2: ik heb het ook niet
3: bij.
2: Oké, nee, maar goed.
3: En we hebben meegedaan aan zeg maar het station van de week of zo. De NS had dan om ja, natuurlijk de mensen meer spoorminded te maken, toen al. Hielden ze op verschillende stations om de beurt gewoon een of ander festijn. Met gratis rijden, gratis weet ik wat allemaal. En ook het materieel, showtje. En daar konden wij in Rotterdam natuurlijk acte de presentans geven.
2: Ja. En voor alle duidelijkheid, de Stoomstichting Nederland is misschien wel, je moet me maar verbeteren als het niet zo is, de enige club van historisch spoormateriaal wat op het hoofdspoor rijdt.
3: Nou, niet de enige. Kijk, wij hebben geen eigen spoor. Dus wij moeten, zodra we een rit willen rijden, rijden we de poort uit en komen we op het hoofdspoor uit.
2: Ja.
3: De VSM bijvoorbeeld, die hebben hun eigen lijntje, maar die rijden ook een aantal keren per jaar over het hoofdnet heen. Om even de benen te strekken, zal ik maar zeggen. Dat het,
2: ja.
3: Dan is weer wat anders als boom 7 links om de hoek.
2: Ja.
3: En die rijden meer zeg maar in het oosten van het land. Ze hebben 2 weken geleden, 3 weken geleden een rit gereden voor een Duitse club. Die met 13 reizigersrijtuigen naar Amsterdam gingen.
2: Ik heb ze geteld, ja. Ja. Hoe noemen we dat ook weer? 2 stoomlocomotieven.
3: De 23, 76 en de 71.
2: Ja, maar die. Wat is dat? Hoe noemen ze dat? Ik ben de woord even kwijt. Als 2 stoomlocomotieven.
3: Voorspanrijden? Ja, of tandemrijden, dat kan ook.
2: Tandemrijden, ja. Maar waarom is die trein nou zo zwaar dat ze je niet in beweging kunnen krijgen?
3: Ja, ze krijgen wel in beweging, maar je acceleratie is natuurlijk een heel stuk minder.
2: Ja, als je er maar 1 in voorzet.
3: Als je er maar 1

0: En nou ja, dan snap ik nu eigenlijk waarom de twee loks voor, ja, voor die 13 bakken werden gezet. En dat is alleen maar om een beetje acceleratie, ja, in te krijgen. Ja. En dat, nou ja, zo leren we weer eens wat. Ja, het was de VSM. Dat ik
1: vertel... Die is dus zeg maar de tweede club die een, ja, beetje in Nederland op het hoofdspoor
0: maar heeft. Dat is even de Veluwse stoommaatschappij. Ja, en die heeft een van Beekbergen naar
1: Apeldoorn.
0: Apeldoorn en die, ja, ja, dat is een lijntje. Dat is heel leuk daar. Maar goed, de Stoomstichting Nederland die gaat gelijk het hoofdspoor op. Even, dat doet me denken aan de... Ik ga gelijk even reclame maken. De stoomdagen in oktober.
1: Ja.
0: Dan gaan jullie een pendeldienst onderhouden tussen station Gouda
1: en hier.
0: En hier, ja. Ja. Ja, ja. Komt die dan gewoon hier op perron 1?
1: Buiten nog een stuk perron.
0: Oh, oké. Okay.
1: En daar stoppen ze dan.
0: Ja, ja.
1: En stap uit. En daarom... we rijden dus zeg maar... De VSM komt dan ook hierheen.
0: Oh, leuk.
1: Met twee loks. En dan hebben we een dienstregeling dat ze elk uur met een trein rijden. En op zich ook wel een beetje ouderwets dat er ergens halverwege elkaar tegenkomen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dan zie je elkaar ook niet elke dag.
0: Nee.
1: Nog stoomlocomotieven, ja, en dan...
0: Oh, dat is smullen voor de fotograaf.
1: Ja, ja, het is altijd, ja, hartstikke leuk.
0: Want het is altijd druk, hè, met fotografen. Als,
1: ja, op... dat is soms dan wel eens te druk. Hè. We hebben maar dat is al jaren geleden een rit gehad dat we... Een rondrit, ook voor de NVBS volgens mij. Nee, niet voor de NVBS, voor Rail Hobby. En die hadden de dienstregeling gepubliceerd.
0: Oh.
1: En dus bijna alle stations vanaf Breda. En het rondje was Rotterdam, Breda, Den Bosch, Utrecht, nee, Den Bosch, Nijmegen, Zutphen, zo rond. Nou, vanaf Breda stonden de perrons vol.
0: Mm.
1: Dat ze elkaar bijna van de perron afduwden.
0: Zo.
1: Dus dat werd een gevaarlijke situatie en spoorwegpolitie enzovoorts. Dus wij reden in de vertraging. Dus eigenlijk gewoon zo'n beetje de hele spoorwereld zat in de vertraging. En,
0: ja.
1: Dus dat, daar, wij, sindsdien publiceren wij ook de dienstregelingen niet, alleen, nee, voor donateurs.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus je wil gewoon niet hebben, want mensen die hebben gewoon totaal, maar dan ook geen totaal besef dat er van de andere kant ook nog een trein kan,
0: ja, komen. Ja, ja.
1: En, je ziet soms...
0: Ze doen de gekste dingen.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Voor de goede foto.
0: Ja.
1: Hun laatste foto.
0: Ja, gelukkig
1: hebben we dat nog niet gehad. Maar
0: ja, ja.
1: Het is wel in Engeland en Amerika gebeurd.
0: Ja, want daar ook is stoom waanzinnig populair.
1: Ja, waanzinnig.
0: Ja, ja.

0: In het vorige gesprek hadden Hiddo Schultz en ik het over bakken. En dat is vakjargon voor rijtuigen die achter een locomotief hangen. Terug naar ons gesprek. Hoe heeft de Stoomstichting Nederland zich eigenlijk ontwikkeld in die 50 jaar? Jullie zijn een aantal keer verhuisd en ja. Nu uiteindelijk hier op de Rolf...
1: Hardkornweg.
0: Denken jullie dat dit de definitieve plek is?
1: Ja, ik hoop het wel.
0: Ja.
1: Kijk, we hebben wel elke keer dat we verhuisden een stap voorwaarts in de organisatie, de efficiëntie, gedaan. En dit pand hebben we zeg maar min of meer gezet met alle ervaringen van 20 jaar toen de tijd.
0: Dit hebben we zelf gebouwd?
1: Nou ja, laten bouwen. Maar dit is in eigen beheer gebouwd. Ja. In 98 opgeleverd. En wat erin zit is eigenlijk de 20 jaar ervaring van 76 tot 97.
0: En wat kunnen de mensen hier in het gebouw zien?
1: Nou, wat er allemaal voor komt kijken om stoomlocomotieven, rijtuigen te onderhouden. Wat je er allemaal, en een stukje techniek uitleg.
0: Ja. En het is dus een loods waar de locomotieven binnen staan. Ja. En natuurlijk wat kantoorgebouwen of kantoorgedeeltes.
1: En een klein museumgedeelte waarbij je dus een aantal snuisterijen die we van loks hebben, die defect waren, die we niet meer kunnen opknappen.
0: Oh.
1: En met een beetje uitleg erbij van wat is dit en wat is dat, waar zit het, wat doet het.
0: Oh, wat leuk voor de liefhebber.
1: Ja, en de mensen die kunnen natuurlijk aan de sleutelaars vragen van waar sta ik nou naar te kijken.
0: Ja, ja.
1: Oh, dat... En legt u eens uit hoe dat werkt, nou, zo'n stoomlok.
0: Ja, ja.
1: Want dat, we hebben wel meegemaakt dat kinderen de zwarte stenen aanwezen.
0: Ja. Oh, ja.
1: Of wat is dit? Ja, dit is kool. Ja, maar dat is niet eten. Nee, dat is niet eten. Dat is niet rode kool.
0: Nee. Groene, oh ja, ja. Oh god, ja, ja.
1: En dus ja. En je krijgt nog wel eens vragen van, waar zit nou de dieselmotor?
0: Ja, ja.
1: Ja, hoezo bedoelt u dieselmotor? Ja, want we rijden op stoom. Ja, nee, dat is leuk, maar waar zit nou de dieselmotor?
0: Ja. Oh, dat wordt gewoon niet geloofd?
1: Nee, dat wordt gewoon niet geloofd. Nou ja, men is het ook natuurlijk niet gewend.
0: Nee, dat is waar.
1: Dus
0: in 1957 is het stoom eigenlijk
1: afgeschaft
0: in NL. Ja. Maar goed, jullie hadden 50 jaar geleden begon de Stoomstichting dus met twee locomotieven. Maar ja, wil je mensen vervoeren, heb je natuurlijk rijtuigen nodig.
1: Ja, en die konden we toen huren.
0: Oh, huren. Oh. Van de NS?
1: Via de NS.
0: Oh, ja.
1: Want je had vroeger je had natuurlijk Hoek van Holland, Keulen, de Orient, nee, niet de Orient Express. Nou ja, zo'n sneltrein, zo'n dienst.
0: Wel een hele romantische rit.
1: De veerboot naar Hoek van Holland, Engeland.
0: Ja.
1: En dan konden de mensen met de trein naar Duitsland en verder. Nou, die rijtuigen bleven dan vaak in het weekend overstaan. Omdat ze natuurlijk niet een lege trein eerst naar Duitsland laten rijden en dan weer terug op maandagochtend.
0: Nee.
1: En dus daar stonden altijd rijtuigen of reserve rijtuigen. Die stonden ook in Amsterdam. En her en der in Nederland had je gewoon dat soort rijtuigen die we nu zelf ook aangekocht hebben, jaren wat geleden. En die kon je gewoon huren. Dus dan huurden we van NS via NS, van de DB of van NS, die rijtuigen. En dan reden we de ritten.
0: Ja.
1: En daar het voordeel van die dingen was dat je ze niet hoefde te onderhouden.
0: Nee. Het is weer een ander, dus dat scheelt.
1: Ja, nou ja, net als een huurauto.
0: Ja, precies.
1: Alleen ja, dat op een gegeven moment is dat er allemaal afgegaan. Omdat die lijn is natuurlijk, zeg maar, de rit van die is uit dienst gegaan. En je kan nu niet meer van de Hoek van Holland in één keer door naar Keulen.
0: Nee. Beetje jammer, hè?
1: Ja, ik denk dat het een gemiste kans is.
0: Maar ja, goed, ja.
1: En die, want je hebt nou de European Sleeper en zo, maar dat is allemaal wat anders natuurlijk. Maar toen, toen waren we eigenlijk genoodzaakt om rijtuigen zelf te kopen. We hebben eerst van de Belgische spoorwegen, de NMBS, gekocht. Mooie K1 rijtuigen met pluche enzovoorts uit de 30e jaren. En daar reden we zeg maar mee door het land en door Duitsland ook, mocht ook nog. En op een gegeven moment hadden we behoefte aan extra rijtuigen. En toen zijn we de markt op gaan kijken. Toen was eigenlijk niks meer vergelijkbaar in België te koop. En toen konden we in Duitsland nog rijtuigen kopen. Eigenlijk dezelfde die altijd overstonden in Hoek van Holland. En het voordeel was, het is wel iets moderner, maar onze stoomloks hebben er nog mee gereden.
0: Okay.
1: Dus historisch was het verantwoord.
0: Ja, ja.
1: Maar heel veel van die, daar hebben ze er 6000 van gebouwd. Dus heel veel reed nog, dan wel vergelijkbare rijtuigen reden nog. En dus heel veel onderdelen zijn nog te koop.
0: Mm.
1: Van die Belgen was bijna niks meer te koop.
0: Ja, ja.
1: En je hebt natuurlijk af en toe gewoon onderhoudsdingen dat je denkt van, hé, dit is kapot of versleten.
0: Ja.
1: Je moet wat onderdelen hebben.
0: Ja. En hoeveel hebben jullie er nu?
1: We hebben 5 Duitse rijtuigen. En 3 Belgen. Voor het reizigersverkeer. Of voor de reizigers bedoel ik. En dan hebben we natuurlijk deze restauratie. Voor de natje en het droogje. En we zijn een tweede restauratie aan het opknappen. Om deze tijdelijk te vervangen. Althans, deze moet natuurlijk ook een grote beurt hebben.
0: Ja.
1: En daar hebben we die andere voor om in te vallen.
0: Oh ja, dan kan je een beetje afwisselen.
1: Ja. Ja, soms krijg je een vraag van, kunnen jullie met 3 rijtuigen en een generatie of een restauratie een trein rijden naar Amsterdam en min of meer tegelijkertijd een trein naar Limburg.
0: Oh ja.
1: Maar daar heb je geen tweede restauratie.
0: Nee.
1: Ja, dus we zijn nog een heel klein beetje aan het kijken. Want het kost natuurlijk een bak geld, maar ja, ook mankracht.
0: Ja.
1: Om deze dan weer in de vaart te nemen binnen een redelijke tijd. En dat kan door dingen uit te besteden. Want je hebt nog wel bedrijven in Duitsland die dit zouden kunnen willen doen. Maar ja, dat kost geld.

0: Shirley Bassey kennen jullie haar nog. We hebben net van Hido Schultz gehoord wat de Stoomstichting Nederland aan rijdend materieel heeft. Daarom de volgende vraag. Als ik je goed begrijp, kan iedereen zeg maar bij de Stoomstichting Nederland een trein huren?
1: Ja. Ja, alleen
0: een stoomlocomotief met wagonnetjes.
1: Een goed gevulde portemonnee.
0: Ja. Ja, wat denken we daaraan?
1: Nou ja, die prijzen, daar ga ik niet over. Maar kijk, je hebt een prijs is eigenlijk op drie dingen opgebouwd.
0: Ja.
1: Ten eerste alle externe kosten. Dus wij moeten rijden onder de vlag van een vervoerder. Wij zijn geen eigen vervoerder. Dus we moeten een vervoerder inhuren om ons zeg maar, te accepteren. Daar betaal je een fee voor. Dan betaal je aan ProRail gewoon elk stationnement wat je maakt, elke kilometer die je rijdt, moet je voor betalen.
0: Zo. Dus als jullie hier het hek bij wijze van spreken ja, doorgaan, dan gaat de kassa rinkelen.
1: Ja.
0: Zo, oké. Okay.
1: Nou ja, voor bijvoorbeeld de vervoerder is puur zijn vergunning, maar ook personeel van de vervoerder.
0: Ja.
1: En want er moet dus gewoon altijd een machinist van de vervoerder op de lok staan. En dan staat er ook eentje van ons die bedient de lok.
0: Oh, die staat er gewoon bij. Want jullie doen denk ik veel.
1: Nou ja, je hebt dus natuurlijk ritten, daar komen onze eigen machinisten. Het zijn wel beroepsmachinisten, maar niet altijd. Zeg maar op heel Nederland.
0: Hmm.
1: En als je dus nooit naar Den Helder gaat, dan weet je niet waar de seinen staan.
0: Nee.
1: Dus dan moet je iemand inhuren die wel weet waar de seinen staan. Om je te waarschuwen van, jij denkt erom. Je krijgt zo mogelijk een snelheidsverlaging enzovoort. Ja. Enzovoort. En dus daar betaal je voor. En dat zijn de externe kosten. Nou, dan krijg je natuurlijk de kosten voor kolen, smeermiddelen enzovoort enzovoort. En een stukje slijtage, afschrijving ja, van.
0: Logisch.
1: En dus het loopt al gauw in de 10.000 euro.
0: Zeg. Ja.
1: Afhankelijk een beetje van waar je gaat.
0: Hoe lang je gaat. Ja.
1: Kijk, als je het in één dagdeel kan doen, dan heb je maar één keer de machinist en de conducteur.
0: Ja.
1: Maar is het een lange rit, dan heb je twee keer die kosten.
0: Plus dat een stoomlocomotief is niet een knopje omzetten en hij rijdt.
1: Nee, de dag ervoor ben je al de hele dag bezig.
0: Precies. Dus daar gaat wel een nacht overheen voordat hij rijvaardig is.
1: Nou ja, wij beginnen meestal de dag ervoor om een uur of zeven met langzaam opstoken.
0: Ja.
1: En dan is hij meestal in de middag is die onder druk en dan houden we hem s'nachts aan. Of als we niet te vroeg weg hoeven, dan slapen we een beetje uit en dan beginnen we om 5 uur de volgende dag.
0: 5 uur.
1: Dat is een kwestie van de wekker zetten.
0: Ja. Dat heb jij ook allemaal zeker gedaan. Ja. Maar ben jij, had ik dat al gevraagd, ben je ook machinist geweest? Of?
1: Nee. Oh. Ik ben marineofficier geweest.
0: Oh ja, marineofficier, oké. Okay, ja.
1: Loomtechnisch, dus ja.
0: Ja. Of vandaar dat je Den Helder noemt, want dat was je thuisbasis waarschijnlijk.
1: Nou ja, 50-50. Ik heb ook op een vlieg van Valkenburg bij Leiden gewerkt.
0: Ja. Wat leuk.
1: Ja.
0: Dus je hebt de hele wereld gezien, Ido?
1: Ja.
0: Veel?
1: Veel.
0: Ja. De hele wereld is wel
1: en zo
0: erg veel.
1: Over de tv.
0: Ja, precies. Leuk is dat, hè?
1: Ja.
0: Maar goed, mocht je een stoomtrein willen huren, dan kan dat natuurlijk. Er is altijd over te praten. Zakje geld meenemen en dan gaat het wel lukken. Want als ik het goed heb begrepen, op jullie website is er best wel belangstelling voor, hè?
1: Ja. We hebben een goed gevulde. Oh, daar komt werk binnen.
0: Oh, er komt werk binnen. Ja, je hebt een goed gevulde agenda.
1: Ja. Ja, kijk, we zeggen wel eens, het rijden van rit is een hinderlijke onderbreking van het geven van onderhoud. Er moet dus natuurlijk wel een goede balans zitten tussen. En je moet rekenen dat we dus met vrijwilligers werken.
0: Ja.
1: En je kan moeilijk eisen van de vrijwilligers dat ze elke week op zaterdag om 5 uur hier staan om te rijden. De machinisten moeten natuurlijk ook hebben ook een baas.
0: Ja.
1: Een hele hoop van de vrijwilligers hebben nog een baas. Kijk, net als op woensdag is het hoofdzakelijk gepensioneerde. Maar op zaterdag lopen er ook jongens van 13, 14 hier rond.
0: Oké, wat leuk.
1: Het is gewoon aan die,
0: want dat is eigenlijk al voor zo'n organisatie als dit toch altijd een dingetje. Hè? Hoe kunnen we de jongeren aan ons binden? En hoe kunnen we het leuk maken voor ze?
1: Nou, gewoon door ze te laten werken.
0: Ja.
1: En een beetje in de gaten houden van joh, je moet niet altijd de rookkast schoon moeten maken of met de as klooien.
0: Nee, ja, precies.
1: En dus wij hebben de policy dat je mag tussen 13 en 16 mag je komen. En ouder ook natuurlijk, maar dan werk je onder een mentor. En ja, die mentor, als die zegt van joh, ik ben er volgende week niet, ben jij er ook niet volgende week.
0: Hmm.
1: En die houdt een beetje in de gaten, want je mag arbotechnisch. Mag je niet met elektrische apparatuur werken, mag je niet met chemische stoffen werken.
0: Okay.
1: Dus je houdt je een beetje aan de wetgeving. Maar ja, want als je, we hebben het in het verleden wel gezegd, van ja, nee, je bent te jong. Bij 16, dan komt hij niet meer, want dan heeft hij of verkering of een andere hobby.
0: Ja, ja, precies.
1: Of beide.

over het eerste uur met Hiddo Schultz van de Stoomstichting Nederland. En na het nieuws gaan we natuurlijk verder en met allerlei mooie verhalen en informatie. Graag tot straks.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. In gesprek met...

0: Welkom terug bij In Gesprek Met. En ik praat in deze aflevering met Hiddo Schultz van Stoomstichting Nederland. En we hebben het over de geschiedenis van de Stoomstichting. Het bestaat dit jaar namelijk 50 jaar. Maar we kijken ook vooruit naar de toekomst in dit uur. En weg. Zijn gebleven het vorige uur over de jongeren. Want ja, jongeren hebben natuurlijk ook de toekomst. En het lukt de Stoomstichting Nederland nog steeds om jongeren te interesseren voor stoomlocomotieven. En dat is natuurlijk geweldig. En Hiddo Schultz benoemt nog een voordeel voor de jongeren zelf.
1: Het voordeel is, we hebben het nu een paar keer gehad dat iemand nog eigenlijk niet wist wat hij wilde worden.
2: Ja.
1: Nou ja, dan kon je... Je komt erachter dat techniek niks voor je is. Of je komt erachter dat techniek wel wat voor je is.
2: Ja.
1: Nou, dan hebben wij een hoop gewonnen. En de persoon in kwestie ook natuurlijk.
0: Ja. Want ja, als we hier in het grote pad kijken, dan staat het voor een groot deel gevuld met locomotieven die of gestald of in onderhoud zijn.
1: Ja.
0: Maar het andere gedeelte staat vol met draaibanken en grote metaalbewerkingsmachines. Ja. Dus dat. Ja. Leer je daar dan als jongen ook op werken?
1: Ja, als je wil.
0: Maar niet de sleutel in de klauwplaat laten staan.
1: Nee, daarom.
0: Ja.
1: Nee, je kan bij wijze van spreken lassen, niet leren. We kunnen kijken of je aanleg hebt om te lassen.
0: Ja.
1: Dan eventueel een lascursus. Maar gewoon, ja, als iemand... wij zeggen altijd, als je twee handen hebt, bij voorkeur links-rechts.
0: Ja, handig.
1: Dat is altijd handig. En als je thuis een deur kan verven, dan kan je hier ook van alles doen.
0: Ja.
1: Dus, maar goed, die jonge jongens, je merkt dus nu eigenlijk dat de digitalisering of de smartphones en weet ik wat allemaal, die slaan ongenadig toe dat niemand meer, je mag blij zijn als ze weten wat een kruisschopschroevendraaier is.
0: Ja, ja, ja,
1: of een steeksleutel of een ringsleutel.
0: Je moet ze helemaal opnieuw.
1: Je moet ze de grond af aan.
0: Heeft wel een voordeel natuurlijk, je kan ze kneden zoals je wil.
1: Jawel, maar het is toch wel eens handig als ik zeg van joh, pak even een waterpomptang of een combinatietang, dat ze met de goede tang komen.
0: Ja,
1: niet,
0: ja.
1: Dus, ja, maar goed, dat is ook de wereld. Hè. Ik kon nog aan mijn brommer sleutelen, ik kon nog aan mijn fiets sleutelen.
0: Ja, ja.
1: De auto, de motorkap open, dan zag je een motor liggen.
0: Ja.
1: En tegenwoordig doe je de motorkap open, zie je alleen maar plastic.
0: Ja, ja, precies.
1: En je mag niet meer aan de brommer sleutelen, want dat is vervuiling en dat loopt over.
0: Ja, oh ja. Ja, krijg dat weer. Ja. Ja. En die vrijwilligers, hè? Hoeveel hebben jullie er?
1: Nou, op papier denk ik iets van 80, 90.
0: 80, 90.
1: Die komen niet allemaal, zeg maar, elke dag, elke woensdag of zaterdag. Er zijn een aantal vrijwilligers die komen eigenlijk alleen maar tijdens de ritten om de koffie rond te brengen in de Metropa te staan. Hè? Dus dit rijtuig. Maar je hebt ook een aantal mensen die dus, bij wijze van spreken 7 dagen in de week, steek ik mijn vingers voorzichtig op, hier gewoon rond hangen, lopen, kleine dingetjes doen.
0: Dit is gewoon een deel van leven geworden.
1: Nou ja, ik ben met pensioen gegaan en de geraniums die heb ik niet, dus
0: Ik
1: moest wat.
0: Ja.
1: Mijn echtgenote zei van, je kan van alles gaan doen. Maar ik wil je niet thuis hebben.
0: Nee, okay. Nou ja, dan maar naar
1: dan
0: de stoomstichting.
1: Naar de stoomstichting.
0: Ja, precies. En er vooral valt natuurlijk altijd wat te doen. Hè?
1: Er is altijd wat te doen.
0: Ja.
1: Kijk, er zijn jongens die komen dan s'avonds werk uit werk, omdat een iets kwijtje af moet.
0: Oh ja.
1: Maar normaal gesproken is het dat we het een beetje houden op woensdag en zaterdag. En dat gaat goed.
0: Maar dat is niet in beton gegoten, hoor ik.
1: Nee. Sommige dingen moeten gewoon af.
0: Ja, ja, ja. En als we naar die vrijwilligers, dat is zeg maar de basis van jullie organisatie. Ja. Iedereen is vrijwilliger, hè? Ook het bestuur, hè?
1: Ja.
0: En als je ze zeg maar zou onderverdelen in groepen, kan je dan zeg maar grofweg zeggen technici, cabinepersoneel?
1: De meeste zijn gewoon wel of techneut of eraan geschurkt. En kijk, iemand die bij een bedrijf werkt die onderdelen of bouten en moeren en dat soort dingen levert, heeft dan een heel klein beetje verstand van techniek.
0: Ja.
1: Kan misschien niet zelf sleutelen, maar snapt als ik het heb over een bout M25 wat hij dan moet halen.
0: Ja.
1: En daarnaast hebben we gewoon van alles nog. We hebben tandarts gehad, we hebben een anatoom-patholoog gehad. Daarom zeggen we ook, als je hier bent, kijk een week of vijf. Een dag of vijf sleutelen. kijken of het je bevalt. Hè, in de sfeer, de directheid van Rotterdam.
0: Ja.
1: Maar ook kijken wij van, joh, jij hebt geen aanleg om techneut te worden. Of überhaupt hier te sleutelen. Je kan nog in de winkel, hè, want misschien ligt dat je beter. En anders nemen we helaas afscheid.
0: Ja. Ja.
1: En dat gebeurt ook wel. Ja,
0: ja, ja. Ja. En, maar goed, de rijtuigen, die moeten natuurlijk ook onderhouden worden. Ramen gelapt worden en zo. En ja. Dat is ook wel fijn. Ja. Nou ja, dus er valt eigenlijk... jullie vragen eigenlijk altijd vrijwilligers, hè?
1: Ja, ja. Ja. Je hebt, kijk, het is mooi als hij een vak heeft geleerd. En ook daar ervaring in heeft. Maar ja, dat, je hebt het niet voor het oprapen. En zeker in de huidige tijd dat iedereen langer moet, of lang genoeg moet werken.
0: Ja.
1: En wat je dus merkt is de pensioengerechtigde leeftijd en de FUT-regelingen. Die hakken er stevig in. Want,
0: omdat ze omhoog gaan.
1: Ja. Ja. Ja. En dus mensen gewoon niet meer de FUT hebben om hier zeg maar nog zwaar werk te doen.
0: Op die manier, ja, ja, ja. Ja, want is het zwaar werk?
1: Nou ja, sommige dingen die zijn, het is niet van plastic gemaakt.
0: Nee.
1: En sommige dingen wegen gewoon al gauw 20, 25 kilo.
0: Ja.
1: En dan moet je een beetje oppassen.
0: Ja. Maar ja, goed, ik zag ze bezig. Maar er wordt heel gauw met heftrucs en,
1: ja, ja,
0: en
1: dat kijk, soort dingen. We proberen het zo makkelijk mogelijk te maken. Alleen ja, kijk, toen die loks gebouwd werden, had je gewoon een fabriek. Die hadden dus alle speciale toeltjes om dingen te doen. Die zijn er niet meer. Die kan je ook niet uit de catalogus kopen.
0: Nee.
1: Dus soms hebben we zelf wat geproduceerd om wat, het leven wat makkelijker te maken. Maar ja, soms dan loont het de moeite niet.
0: Nee.
1: Dus ja, dan moet je het zelf doen.

0: is het gevoiceerde stem van Andy Williams. Zoals gezegd, dus de Omstichting Nederland bestaat 50 jaar. En om dat te vieren is er een jubileum biertje uitgebracht. Moet ik het toch nog even over hebben. Ik zit nog even na te denken over dat winkeltje van jullie. Hebben jullie dat jubileum biertje nog?
1: Zou ik niet weten. Er is sprake van dat ze het wel weer opnieuw gingen brouwen.
0: Oké. Brouwerij in Gouda. Hè? Jullie hebben twee soorten jubileumbiertjes uitgebracht. Hè?
1: Ja. Ja. Ja, het is een setje, geloof ik.
0: Maar waarom eigenlijk? Waarom bier en wordt dat het meest gedronken hier?
1: Nou ja, tijdens de rit wordt er s'avonds wel bier gedronken. Natuurlijk. Mm. Door de reizigers, niet door ons, maar door de reizigers. Ja, ze willen, ja, je moet wat bijzonder. Kijk, de mokken, de bierglazen enzovoort. Die hebben we natuurlijk ook. Maar het moet natuurlijk wel een beetje aantrekkelijk iets bijzonders zijn. En of je het meteen opdrinkt. Of dat je zegt van ik laat het staan voor een bijzondere gelegenheid.
0: Ja.
1: Het is een speciaal biertje. Het is niet gewoon de Albert Heijn eigen merk.
0: Ja, ja. Door een kleinschalige brouwerij in Gouda gemaakt. Ja, ja. Ja. Wat me even te binnen schoot. Jullie zijn. Jullie rijden ook op buitenland, hè? Met name in Duitsland. Ja. Hebben jullie daar een bepaalde connectie mee? Of is dat.
1: Nou ja, nee, kijk, wij hadden op een gegeven moment zoiets van ja, we kunnen om het jaar naar Groningen rijden. Vooral een kerstmarkt is natuurlijk een aantrekkelijke rit. Nou, waar zijn de kerstmarkten toen de tijd? In Duitsland, niet in Nederland.
0: Nee.
1: Dat is een fenomeen wat 10 jaar geleden pas in Nederland begon. Nou ja, dan rij je naar een kerstmarkt in Keulen, in Aken, noem ze maar op, Düsseldorf, Mönchengladbach. En je had in Bochum-Dahlhaus een museum, het Spoormuseum. Nou, daar heb je een reisdoel. De Harts hebben we gedaan omdat we een van de loks bijvoorbeeld in Meiningen in de werkplaats van de DB grote onderhoud hebben laten geven.
0: Mm.
1: En die gingen we dan ophalen.
0: Mm.
1: En zo zijn we eigenlijk begonnen met in Duitsland te rijden. En dat is eigenlijk een traditie dat we proberen elke 2 jaar een rit naar het buitenland te rijden.
0: Okay.
1: En dat is zeg maar regelingstechnisch het makkelijkste om dat naar Duitsland te doen.
0: Ja, ja.
1: Want in België kom je eigenlijk niet meer binnen met met historische reizigersmateriaal.
0: Oh nee, waarom niet?
1: Omdat ze dat niet meer toestaan.
0: Oh, ja. Gewoon botweg.
1: Er is een Belgische regelgeving die laat het niet meer toe.
0: Mm.
1: Ook de Belgen kunnen niet meer met hun historisch materiaal over het hoofdspoor rijden.
0: Zo.
1: Dus,
0: nou, dat is wel een dingetje.
1: Ja, ja, nou, ja,
0: dat goed. Boffen we nog in Nederland.
1: Ja, nou, wij hebben heel in het begin. We hebben 2-3 keer in België gereden, maar dat gaf ontzettend veel ellende.
0: Oh ja.
1: Want je hebt natuurlijk met Vlamingen te maken, je hebt met Walen te maken.
0: Ja, ja.
1: En we kregen wel eens de indruk dat als de Vlamingen het goed vond de Walen per definitie het niet goed.
0: Oh ja.
1: Andersom, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is zielig
0: gedoe. Ja.
1: Hoewel wij graag bijvoorbeeld naar Lui en naar Gent of naar Brugge, dat zijn mooie reisdoelen.
0: Ja.
1: Leuven. Ja, je komt de grens niet over.
0: Nee. Nou, dan maar naar Duitsland.
1: Dan maar naar Duitsland.
0: Is gelukkig ook een veel groter land. Hè?
1: Ja, daar heb je ook genoeg te doen.
0: Ja, ja, ja, precies. Want zijn de Duitsers ook nog wel erg stone-minded?
1: Jawel, ja. Je hebt een zusterlok van onze 01-team. Die rijdt in Duitsland.
0: Hm.
1: Er zijn er al een paar clubs die met een bouwrijen 41 rijden. En er rijden een aantal 50ers. Dus er wordt in het seizoen, dus april tot het najaar, zijn er elke week wel ergens of open dagen voor clubs of ritten die je kan boeken.
0: En worden jullie dan nog eens gevraagd om te komen?
1: Nou ja, wij rijden regelmatig. En nu hadden we dan de Helvetia Express. En we hebben met onze 23 de trein naar Mönchengladbach getrokken. En daar ging de stoomlok eraf en de E-lok ervoor om vaart te maken richting Freiburg.
0: Hmm.
1: En de lok bleef achter in Mönchengladbach. En daar zit een club die waar we vaker voor rijden. Die dacht, hé, daar kunnen we gelijk een mooi ritje rijden.
0: Oh ja.
1: Dus toen zijn we voor hun ook een rondje Roergebied gaan rijden. Ja.
0: Want ja, het materieel moet wel rijden, hè, om zeg maar rust roest.
1: Ja, dat niet alleen, maar dat is de enige manier om het geld op te brengen.

0: Nederland kent verschillende organisaties voor historisch spoormateriaal met of zonder eigen museum spoorlijn. Aan Hero Schultz de vraag hoe de samenwerking is.
1: Goed, goed. We hebben een aantal jaren slecht dat we elkaar bijna de tent uitvlogen.
0: Oh ja.
1: Vochten. Maar goed, dat is gelukkig helemaal voorbij.
0: Ja.
1: Want we hebben ingezien, of een aantal mensen hebben ingezien, dat elkaar bevechten niet zo handig is in de huidige politieke sfeer. Hè? Want ja, je moet behoorlijk lobbyen bij de overheid, zal ik het maar zeggen, wetgever. Ja. Om ons ook mee te nemen. Want ja, ze kennen ons niet, ze vergeten ons.
0: Ja.
1: Dus daarom is de HRN, de Historisch Rail Vervoer Nederland, een belangrijke lobbyclub voor ons.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Bij de politiek, als ze weer een spoorwegwijziging erdoor proberen te krijgen.
0: Ja. Dus die houdt dat eigenlijk scherp
1: in de gaten. Moet het in de gaten houden.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En kijk, ook voor de VSM geldt. Zij hebben ook 23 en andere loks. Maar als je onderdelen nodig hebt en wij laten nieuwe maken, dan even vragen we jongens. En de serie groter kan bepalen dat de serie per stuk goedkoper wordt.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En dus het is zinloos om elkaar te blijven bevechten. Jongens, doe even normaal.
0: Ja, nou, mijn idee. Maar ja. En samen sta je gewoon sterker natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: En wat inderdaad samen bepaalde onderdelen inkomen is natuurlijk ook goedkoper. Dus kan je... heb je enig idee wat de toekomst is van het stoom op het hoofdspoor? En de museumlijnen zullen altijd wel blijven bestaan, denk ik. Maar
1: ja,
0: is er nog ruimte voor...
1: Wij dachten 10 jaar geleden van nou over 5 jaar is het afgelopen.
0: Ja?
1: Maar ja...
0: Je bent er nog steeds.
1: Still going strong. En het maakt een heel klein beetje... het maakt het leven een beetje moeilijk. Want je kan... Kijk, een bedrijf zegt gewoon van... ik sta nu hier en ik wil over 5 jaar daar staan en over 10 jaar daar staan. Nou, dat hebben we wel altijd gedaan. En vanaf dag 1 hebben we gezegd van oké, wij willen dat, wij willen dat. Door verhuizingen hebben we een aantal dingen voor elkaar gekregen. Hè. Bijvoorbeeld de verhuizing hier naartoe is bekostigd vanuit het pulletje van de verlenging van de metrolijn vanaf Marconiplein via Schiedam-West. Naar het zuid.
0: Hmm.
1: En ze slingen en daar weer aantakken.
0: Ja.
1: Richting dat ze het rondje konden rijden. Nou, daar was... Wij zaten in de weg. Want er moest een stuk spoor van ons opgeheven worden. Nou, daar hebben we voor gevochten. Hebben we gewonnen. En daar kregen we dus een schadevergoeding voor.
0: Ja.
1: En daar hebben we dit pand voor kunnen bouwen. Dus... als dat niet gekund had, dan waren we 25 jaar geleden al hemelen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar, dus we zitten nu weer met een 5-jaren plan van oké, wat gaan we doen? De 41, hè, een van de loks, die heeft een grote beurt nodig. Daar zijn we net aan begonnen. De verwachting is dat een jaar of 3 duurt alles bij elkaar. Dat je ook goede 2 ton kwijt bent.
0: Ja, 2 tot 3 ton, hè, kost dat.
1: Ja, ja.
0: €300.000, ja, dat is een zak geld, hè?
1: Ja, ja. Maar goed, dat betekent dat je dus wel het idee moet hebben. Want anders dan is het natuurlijk zinloos. Om, dus wij gaan er vanuit en we proberen dat ook wel te stimuleren. En daarom is HRN belangrijk om te zeggen, maar jongens, het moet. Wat eigenlijk de grote dreiging is het beveiligingssysteem.
0: Hmm.
1: Dat Europese systeem.
0: Want?
1: ECTS. Nou ja. Dat moet dan wel op onze loks aangebracht worden.
0: Kan dat? Want
1: technisch kan alles. Alleen financieel is het natuurlijk een... als we het zelf zouden moeten bekostigen, dan is het een no-go.
0: Oké.
1: Okay. Dan kost je bent zo'n 1 miljoen kwijt.
0: Een miljoen?
1: Ja. Vraag niet hoe het kan, maar het is zo.
0: Oh, oké.
1: Okay. Dus,
0: nou, dat sta ik wat ik heb. Want ik had zoiets mijn simpele beeldvorming.
1: Ja, ja.
0: Je monteert een kastje, die zie je in de trein zien hangen. En dat is het. En die wordt dan op het grote systeem aangesloten.
1: Ja.
0: Denk je?
1: Ja, helaas pindakaas.
0: Ja.
1: Kijk, wij hebben al jaren geleden verplicht gekregen dat we ATB moesten hebben.
0: Ja.
1: Nou, ATB, dat waren kasten waar je kleding in kan ophangen, zo groot. Dus dat paste gewoon niet.
0: Nee.
1: Dus ja. En toen was gelukkig een... wij onder andere, omdat een van onze medewerkers bij... bij Alstom was dat geloof ik, werkte. Zeiden we, nou, we kunnen het ook proberen te vereenvoudigen. Hè, want alle toetsen en bellen die de huidige ATB heeft, hè, de automatische treinbeïnvloeding,
0: ja,
1: hebben we niet allemaal nodig. Wat hebben we nodig voor een stoomlok? Of voor eigenlijk al het historisch materieel, maar ook de aannemers die met hun materieel, bijvoorbeeld de slijptrein of wat,
0: ja,
1: ook,
0: ja,
1: die moet ook over het spoor.
0: Ja.
1: Nou, die hebben niet alle gadgets nodig van dat wat die in het huidige ATB zitten. Dat, bijvoorbeeld dat je snelheid verminderen, dat die dat automatisch doet. En kijk, wij zeggen gewoon van, nou, als ik door rood rijd, moet je stoppen.
0: Ja.
1: Dus het systeem moet zeggen van, hé, jij rijdt door rood en klats. Sta alle remmen erop, klaar.
0: Ja.
1: En als jij niet reageert op bijvoorbeeld een seinverandering en je hebt groen of veilig, zoals ze dat dan noemen, veilig en je gaat het geel gebied in en dat je dus vaart moet minderen, dan moet hij dus zien dat je remt. Doe je dat niet, klats. En bij het huidige systeem heb je dus allerlei mogelijkheden dat je dus gewaarschuwd wordt, heb je nog even tijd.
0: Ja, ja.
1: Maar dat softwarematig is dat natuurlijk een veel moeilijkere.
0: Ja. Dus jullie hebben een eenvoudige versie,
1: waardoor het allemaal goedkoper werd.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is er bij het ECTS, ERMTS nog niet. En of dat gaat komen, ja, dat weten we niet. En of toen de tijd werd, zeg maar, de ombouw of de installatie werd door de overheid, het Rijk, werd dat gesponsord, gesubsidieerd.
0: Hmm. Oh, okay.
1: Oh. Wij moesten het zelf inbouwen of laten inbouwen, maar we kregen de installatie vergoed.
0: Oké, okay. Ja, ja.
1: Dan praat hij over iets van 40.000 euro per installatie.
0: Ja.

0: Dit is In Gesprek Met. Presentatie Benno Veugen op ZFM.
1: Het woord donateur is gevallen. Dus daar gaan Hiddo en ik maar even op door.
2: Wat krijgen de mensen dan voor als ze donateur worden?
3: Gratis toegang, 4 keer per jaar de stoomtractie. Dat is zeg maar het blaadje waarin we een beetje vertellen wat we doen en wat we gedaan hebben. Dan hebben we, je krijgt korting op de ritprijs. En je mag gratis naar binnen bij de open dagen.
1: Ja.
3: En gratis naar binnen gewoon door op onze dagen dat we open zijn. Hè. Dus net als nu kan je gratis naar binnen.
1: Ja.
3: En je steunt ons.
1: En de lok, ik ben even die jullie nu gaan restaureren.
3: De 41-105, ja, daar hebben we dus ook een
1: donatie voor.
3: Een sponsoractie.
1: Ja.
3: 2 jaar geleden opgestart. En dat was eigenlijk, om te beginnen hebben we de tender, hè, dus de kolen en de olie en de, nee, niet de kolen, maar de olie en watervoorraadkar. Een beetje noem het eens oneerbiedig.
1: Ja.
3: Maar het is gewoon een essentieel onderdeel van de lok. Die hebben we eerst opgeknapt en nu gaan we aan het lokdeel beginnen.
1: Ja. Dat, maar goed, daar kunnen mensen ook nog voor doneren. Hè?
3: Dat, ja.
1: Maar daar kan je zelfs, als je 1000 euro doneert, mag je zelfs.

0: zelfs mee op de bok bij de machinist.
1: Ja.
0: Wauw,
1: ja.
0: Dat is wel gaaf.
1: Ja, dat is het ook.
0: Ja.
1: Dus,
0: mag je dan zelf rijden? Of,
1: nee. Dan moet je naar een andere club gaan. Die hebben dan nog van die pakketten dat je dus eerst een dag les krijgt in,
0: ja,
1: in wat je allemaal moet doen en opletten enzovoort enzovoort. En dan mag je een halve dag stoken of zo. Of,
0: halve dag rijden.
1: Ja, ja, machinistje, ja,
0: spelen. Ja, ja, ja. Wat is de opleiding voor machinist eigenlijk voor de stoomlocomotieven? Dat is wel heel apart, denk ik.
1: Die leiden we dus zelf op.
0: Oh.
1: Dus je bent machinist in het gewone leven, zal ik maar zeggen.
0: Oh, oké. Okay.
1: En dan, want dat stukje spoorkennis en zo, dat moet er dan in zitten. En dan heb je, komen ze hierheen, meestal is het zo dat, ja, het is, ze komen hierheen omdat ze het leuk vinden, stoom, oh gaaf lijkt me dat. En dan komen ze, en dan leiden ze op omdat ze al een machinistenvergunning hebben. Het is gewoon een machinistenrijbewijs.
0: Ja.
1: En dat zegt alleen maar dat je beseft dat je met een verantwoordelijkheid bezig bent. Chargeer ik het een beetje, maar
0: ja,
1: dat is de hoofdgedoe. En dan zeggen we, nou oké, dan komen ze bij ons en dan eerst sleutelen. En dan kijken we of je het in je hebt. En als je gesleuteld hebt, dan word je stoker. En als je dat stokersexamen gedaan hebt, hè, dus snapt wat de bedoeling is en theoretisch ook, hoe werkt u iets en wat zijn eventuele storingen die op kunnen treden.
0: Ja, ja.
1: En als je dat gedaan hebt, dan ga je het traject in voor om machinist te leren.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar dat is dan bedienen van de stoomlok en niet wat een rood sein betekent of wat een groen sein betekent.
0: Ja, maar dat weten ze al natuurlijk.
1: Dat weten ze al.
0: Ja. En wie is nou eigenlijk de baas op stoomlocomotief? De machinist of de stoker?
1: De machinist.
0: De machinist. De ja, ja.
1: Want die bekijkt de seinen.
0: Ja, ja. Dat lijkt me zo lastig om van die, zeg maar, de lange neus van een stoomlocomotief, ja, ja, zeg maar, vooruit te kijken.
1: Ja,
0: dan zit hij er weer.
1: Daarom heb je dus het verschil in Nederland en Duitsland bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: In Nederland is de stoker, die mag meekijken. Maar die, in Duitsland is het een taak van de stoker om mee te kijken.
0: Oh, oké. Okay.
1: En dus er zit een klein nuanceverschil in. Het andere verschil is dat in Nederland, toen ze nog met stoom reden, was de stoker leerling-machinist.
0: Mm, oh ja.
1: En die werd dus gewoon op een gegeven moment geacht om machinist te worden. Terwijl in Duitsland hadden ze dus gewoon het beroep stoker. Die werden nooit machinist. Die wilden bijvoorbeeld die verantwoordelijkheid niet dragen. En die bleef zijn hele lang stoker. En de machinist die was wel stoker geweest. Examen gedaan en die groeide dan door.
0: Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, dus er zat wel een opbouwende lijn, ja, in eigenlijk.
1: Ja, ja. Kijk, wij hebben ook de policy. Je moet eerst stoker zijn voordat je machinist wordt.
0: Ja.
1: Je moet ook een beetje snappen wat de man links van jou doet.
0: Je moet het totaalplaatje echt, ja, helemaal goed kennen. Ja.
1: Kijk, ja.

0: Laatst gesprek alweer met Hido Schultz van de Stoomstichting Nederland.
1: In 2025 hebben jullie een beleidsplan geschreven.
2: Ja.
1: Dat hebben jullie gepubliceerd op je eigen website. Dat je niet denkt, waar haal ik het vandaan? En is dat een beleidsplan zeg maar voor de komende 5 jaar waar je het al eerder over had?
2: Ja, in principe wel. Ja. Ja, en we zijn het ook semi-verplicht voor. We zijn AMBI, hè, dus algemeen nut.
1: Ja, precies.
2: Instelling.
1: Ja.
2: En daar heb je dus een aantal eisen voor. Eén is de jaarverslag, financiële van jaarverslag moet je plaatsen. Je moet een 5-jaren plan hebben. En
1: hoe ziet het er tot en met 2030 uit? Wat zijn jullie voor plan?
2: Wat we van plan zijn is de 41 dus een grote beurt te geven, de revisie te geven. De Kakadu, dat is het tweede rijtuig, tweede restauratierijtuig. En die heet Kakadu omdat hij een verfschijm heeft, blauw-rood. En dat was de bijnaam in Duitsland. Het is ook een Duitse rijtuig. Dus die naam hebben we overgenomen. Die in de vaart te nemen. De benodigde beurten te geven. Je hebt jaarbeurten, 5-jaar beurten, 10-jaar beurten.
1: Okay.
2: Het pand in leven te houden.
1: Ja.
2: En gezellig ritjes rijden.
1: Ja. Dat, met name dat laatste, dat is, want daar wordt natuurlijk ook het geld mee verdiend.
2: Ja.
1: Dat is nog wel een dingetje, hè? Dat jullie denken ook van, ja, we zouden eigenlijk regelmatig zouden we een stuk of een rondje Nederland moeten rijden.
2: Ja, kijk, je wil altijd, dat is dan even terug naar de begintijd. In de begintijd had je, zeg maar, een capaciteit van 400 man in de trein. Daarvan was gemiddeld genomen 150 man, mannen van een bepaalde leeftijd.
1: Zekere leeftijd,
2: zekere
1: ja. Heren van een zekere leeftijd.
2: Zekere leeftijd, altijd niet vrijgezel.
1: Ja.
2: Die gingen altijd mee.
1: Ja.
2: Het reisdoel is onbelangrijk, ze gingen altijd mee.
1: Oké.
2: Okay. Dus het was zelfs zo dat ze al boekten terwijl ze nog in de trein zaten voor de volgende rit. Boek me maar.
1: Nou. Ja.
2: Maar ja, die sterven langzaam uit. En tegenwoordig gaan de vrouwen mee, of de kinderen mee, die willen een reisdoel. Als je naar een kerstmarkt gaat, ga je naar een kerstmarkt. En of dat dan een stoomtrein is, of een diesel, of wat dan ook. Dat zou de gemiddelde vrouw niks uitmaken. Alleen, ja, het is wat romantischer, het is wat anders. En dus, maar je moet een reisdoel hebben. En vroeger had je dus gewoon, ja, bijvoorbeeld het water nemen. Die stoomblok die gebruikt water,
1: ja.
2: Die moet je af en toe bijvullen. En dan kon je rustig op het station. A, was het nog mogelijk om daar water te nemen. Maar B, dan stond je gewoon een half uur. Of een uur.
1: Ja.
2: En dan kwamen die mannen, die kwamen bij de lok een beetje ouder. Hé, ben jij er ook? En bla, bla, bla. En waarom was je de vorige keer er niet?
1: Ja.
2: Enzovoort, enzovoort. Nou, nu, je kan het dus niet uitleggen aan mensen die naar een kerstmarkt willen. Dat ze anderhalf uur minder op de kerstmarkt zijn. Omdat wij water moeten nemen en wat af moeten smeren. En, enzovoort, enzovoort. Dus je hebt een heel ander publiek.
1: Ja.
2: Je moet dus heel anders denken in de trant van wat kan ik de mensen bieden. Bijvoorbeeld hè, de Helvetia Express, wat reden we? Nou, München-Gladbach, daar kwam er een andere lok voor. Dat is 20 minuten, klink, haak erop. En we gaan rijden naar Freiburg. Daar kwamen we dus s'avonds aan. Iedereen kan naar een hotel. De volgende ochtend weer op tijd op het station in de trein. Stukje E-lok naar Basel. En daar kwam een Zwitserse stoomblok voor.
1: Ja.
2: En die stoomblok, dat is een hele bijzondere. Want die komt niet in onze kotterijen voor.
1: Mm.
2: En dan zal iedereen zeggen, een stoomblok, wat is nou een stoomblok? Wat is het verschil? Nou ja, dat was een ex-Franse stoomblok. Er zitten wat andere technieken op enzovoort enzovoort. Dus het was wel interessant.
1: Ja.
2: Maar je moet ze wat te bieden hebben. Nou, dan rijden ze naar Luzern. Daar hadden ze dan een paar uur om in Luzern rond te lopen enzovoort enzovoort. En dan rij je weer terug naar Basel, daar weer de E-lok voor naar Freiburg. En de derde dag is het Schwarzwald in met 2 stoomloks.
1: Oh ja.
2: Nou ja, het Schwarzwald is...
1: Kruip
2: door, sluip door, bergje op, bergje af.
1: Oh, oké. Okay.
2: Links, rechts, tunneltje door.
1: Oh.
2: Met stoomloks. Het is heel wat anders dan zeg maar, Zwolle, Amersfoort, één streep.
1: Ja, ja, ja.
2: Het grootste, hoogste verschil is waarschijnlijk 5 centimeter.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus ja, dat is een reisdoel, zeg maar. Je zit in de trein, je leert mensen kennen, of je hebt al afgesproken met de andere lijnen, ja, waarvan je weet. Nou, en de laatste dag kwamen we weer, dus Vrijburg, Mönchengladbach. En in Mönchengladbach onze stoomboot er weer voor.
1: Ja.
2: En dus je biedt een programma.
1: Maar als vrijwilligers, gaan die dan zo ook zo'n hele reis mee?
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Ze kunnen dan mee, dan betalen ze geen nat water, hoe heet het, eten en drinken en alles. Alleen de onderkomen vragen we dat ze dus een bepaald bedrag voor de hotelkosten betalen.
1: Oh ja. Oh, je slaapt niet in de trein zelf?
2: Nee. Ja.
1: Nou ja, het zou toch kunnen.
2: Ja, het kan wel, maar goed, je moet ze ook een beetje pamperen. Want anders dan ze de volgende keer niet meer mee.
1: Nou ja, dus ik bedoel, er komen steeds meer slaaptreinen weer in Europa.
2: Ja.
1: Dus het... En er wordt zelfs hele YouTube-films van gemaakt.
2: Nee. Oh nee, kijk, bijvoorbeeld de VSM, die heeft een couchette-rijtuig. En we hebben al gezegd, dat moeten we ook doen. Maar ja, wie gaat dan de bedden opmaken, afhalen en de boel een beetje schoonhouden?
1: Ja, zijzelf denk ik.
2: Ja, nee. Ja. Maar goed, dat bedoelden we dus als we een couchette hier kopen.
1: Ja.
2: Dat is leuk, maar alles heeft onderhoud nodig.
1: Ja, precies.
2: Al dan niet, zeg maar, intensief.
1: Je kan hem ook nog verhuren.
2: Ja. Dat doen we dan niet.
1: Hiddo's, we zijn aan het eind gekomen. Heb je zelf nog iets wat je graag kwijt wil?
2: Nee, ik zou zeggen, kom gewoon eens kijken. Babbel eens met de mensen. Als je zaterdags niks te doen hebt of op woensdag met pensioen bent en je denkt van, wat ga ik nou doen?
1: Ja.
2: De geraniums heb ik wel helemaal bekeken.
1: Ja.
2: Kom gewoon gezellig langs en kijk of het wat is.
1: Goed zo. Dankjewel voor dit gesprek.
2: Graag gedaan.

zover deze aflevering van In Gesprek met Hiddo Schultz van de Stoomstichting Nederland. Wil je meer informatie over deze stichting, dan kan dat www.stoomstichting.nl. Ik ben Benno Veugen, dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Dag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Eric Eazy-E Wright, and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2.000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek en hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.